0: Je gaat me zwegen.
1: Viva a cultura nordestina, meu amigo Cirani! Ranca a tampa e manda boi!